Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De 2 Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de 2 verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De 2 Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de 2 verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Markeszauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen, nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.
2: Oh.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files in Nederland. Twee dingen die opvallen. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. En de rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting op de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Bij Doetinchem is een ongeluk gebeurd. En het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Goedemorgen, non-stop muziek, Radio Amerika.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, A-M, A-M, A-M, A-M. Just put your paws up.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit

0: is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom, goedemorgen.
4: Goedemorgen.

Van Hartman. En dat was die hele mooie Relight My Fire. Ja, wat was het de afgelopen dagen heet. En de zon die blijft voorlopig nog wel eventjes in ons midden. Het is momenteel 6 minuten over 10. Lekker door met muziek. Jiggle.

Jo en Zondo, heerlijk die muziek. Nee, die hebben we net gehad. Deze moesten we hebben. Ja, natuurlijk. R.E.M. Losing My Religion. Voor de later afstemmers een hele goede morgen. Dit is Op de Koffie.

zou zeggen, droom maar lekker verder. Losing My Relation van R.E.M. Ja, we gaan dus eventjes een klein stukje terug in de tijd. Scheelt maar een jaar of 45. Doen we met Shirley Bassey. En zij hebben het over Never, Never, Never. Even een klein stukje afvoering.

1973. Shirley Bassey. Never, never, never. Nou, dan gaan we toch eventjes lekker neven naar Frizzle Sizzle. Hier is alles heeft een

Lovert en Casanova. We blijven een beetje in deze tijd van de jaren 80. BVSNP. En dat heerlijke nummertje nog. Be gentle.

Gracie Abrams en Hit the Wall. Dat zei ik. Lekker door naar de jaren 80. Eddie Grant, Electric Avenue. 5 over half 11.

0: In de jaren 90 waren er velen die hadden de naam DJ. Ja, het waren natuurlijk ook DJ's. Maar dit was dus DJ Bobo en Everybody.
1: Do you want a bum?
0: Oh, graag zelfs. Ja hoor, kom maar op. Bonnie and Baby. Do you want a bum?

Eén van de eerste platen van Bonnie M. En Baby, Do You Wanna Want. In 1975 kwam hij niet hoger dan nummer 14. En er stond er ook maar 7 weken in. Erg weinig voor zo'n heel leuk nummertje. Mag ik wel zeggen. Frank Boeien, die gaan we nu eventjes draaien. Hier is Paradise. Of Paradise. Maakt niet uit.

for Homie and the Bumpy Ride. Ja, we zitten alweer eigenlijk een beetje tegen het einde van Op de Koffie. Maar we hebben er nog twee. Olivia Rodrigo, hier is Drop That.

Olivia Rodrigo. En Drop Dead. Nou, ik ben wel andere nummers van haar gewend. En Drop Dead, ja. Oh. Nou, ik weet niet wat ze er eigenlijk helemaal mee bedoelen. We hebben er nog eentje. En dan gaan we luisteren naar het nieuws weer. En als het er is, het verkeer. Maar met het mooie weer ligt iedereen al bijna aan het strand. Blue Angel, I'm Gonna Be Strong. En die draaien we tot aan de klokken van 11 uur.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Berg op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
3: Goeie.

Welkom bij tussen koffie en lunch. 5 minuutjes over 11. Friends Go hoorde je. En dit is een lekkere, een heerlijke, de Long Hot Summer. En zoals je het ziet, ik hoop dat hij een beetje lang blijft. Galaxy Lynn.

Alexi Lin and the Long Hot Summer. Ja, mocht je nou op het strand liggen, dan zou ik zeggen, zet hem even een tikkeltje uit en luister even hier.

Ja, en had je hem een tandje harder gezet? Ik hoop het van wel. We gaan nu eventjes een klein stukje rustiger aan doen. Doe met dit prachtige nummer van de Curtis Singers. En I Wonder Why. 11 minuutjes over 11. En dat betekent dus 4 keer een

Hold on with tears in our eyes. I wonder why. De Kudde Singers. En mocht je toch een nummertje hebben wat je graag wil horen, laat het dan gewoon even weten via de mail, via de WhatsApp. Het maakt niet uit waar. Wij draaien het gewoon voor je. Even over naar een nummertje uit ons eigen kikkerlandje. En dat is dit nummer. Het Klein Orkest. Laat mij maar alleen. In deze snikhete zomer. Of zou het toch zijn dat hier in de studio toch al een klein aircootje staat? Ik denk het wel.

Love Me Harder. Hoe kan je een meisje als Ariana Grande... Ah, dat kan toch helemaal niet. Love Me Harder. Ja, normaal was het The Weeknd en Ariana Grande. Maar nu is het Ariana Grande en The Weeknd. En dit zijn de Talking Heads. And she was...

And see us. The Talking Heads. Een nummertje uit die goede tijd van de 80's. En dit is een nummertje, ja, hoe moet ik zeggen. Die Ace of Base. All That She Wants.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dat is lekker. Dat is lekker, joh.
0: Het is zomer op Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
3: Ja, en ik was afgelopen maandag was ik eventjes bij Nesse Landen daar zo, bij dat strandje wat je hebt. En daar stonden een aantal mensen dit nummertje te zingen van Leona. Het is zomer op je raad.

Ja, en het is zo leuk als je zo'n soort internetradio hebt. En je kan je eigen opzetten en je eigen horen, dan is dat heel lekker. En dan dit nummer gaan zingen. Leona. En zomer op je radio. En dit is Madonna. Dress you up.

Een groep die in 1991 werd opgericht door Shalaman Baskin. En hij was natuurlijk een Air Force soldaat. Ja. En dan komt Linda erbij met zijn lekkere stemmetje en dan maken ze dit soort muziek. Summer Love. En nog een ander nummertje, Sex on the Beach, hebben ze ook gemaakt. En nog een heleboel andere leuke nummertjes. Alleen nu horen we niets meer van hem.

Crashcourse Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ja, het weer vandaag is iets minder dan gisteren, maar het blijft toch heel erg lekker warm. En morgen wordt het gewoon weer een andere dag en wordt het nog warmer. Wordt het weer warmer, laat ik het zo zeggen. Des te meer we naar het weekend gaan.

Ja, de oude garde onder ons, die weten natuurlijk al lang dat dit de 3 degrees zijn. And when will I see you again? Ja, ik ben zelf ook een beetje van de oude garde, dus... Ja, nummertjes uit de jaren 70 en 80, die ken ik bijna allemaal uit mijn hoofd.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jette een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jette eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het Ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: lekker.
1: Wat gezellig. Dat tante Jennis. Gewoon ook gezellig en plezier. Die komt hier in de studio. Hoor.
2: Leuk toch?
1: Fotografisch weliswaar. Jealousy in een Fly to a High.
3: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
1: Wees welkom, lieve Leute.

Wellicht dat je ze in een grijs fotografisch verleden wel ze live bent tegengekomen. In een van de stadsverhoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band. Hè? Doe ook aan. Polderpop. Vitesse hoor je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds en de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Is welkom, dit is de Middle of the Road Show.

dat is lang niet gek. Even een beetje de dwaas uithalen van de nieuwe Circus. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You will find another fool like me. Dit is de prehistorie. Dit zijn muzikale hoogstandjes in het grijs verleden. Als je erbij bent, we hebben zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn van achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals. Oh,

0: walk like an Egyptian.
1: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. De Bengals, wereldhit. Terug op de radio. Laat de plaat thuis horen. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes en voor de voorstraatjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
1: Gaat een plaat draaien die verboden is geworden. Die discotheek in Doetinchem, genaamd de Talk of the Town. Mocht hem niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.
3: Dit is de Middle of the Road Show.

Nee, het was een verf. Ja, in werkelijkheid was het gewoon donker. The tide is high, vrienden. Het was 1980 in de, ja, goed, in de middel of de roadshow. Je hoorde zojuist een verf van achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je hoort een mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens.

0: Full Force. Yeah. Alice, I want you just for me. Mm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om eerlijk eens uit die goede gouden oude periode. Hey, vanuit Duitsland. Jawohl, dit is

gevraagd, wat is een singeltje? Denken ze gelijk aan seks, hè? Duootjes, singeltjes, triootjes, maar... Voor ons was het begrip in een grijs verleden...

Uit en kijk, hey, heb je mijn nieuwe plaat al gezien? Leuk! Rook aan de hoesjes, we bekeken alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het tenslotte, hoor je in de middle of the road show. Zo ook. The Stranglers.

die goede oude 60 en 70 jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Paul de Pop. Ah, de Dots. De Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren. Ja, echt hè. Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. Ja, goed, een beetje te veel gel, maar goed, leuk jongens. Hè? Ja, Brulgrim was het. Hè?
1: Ja, nee, toch.
0: Happy Days. Je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ah, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspoken. Doe thuis ook. Thuis speel ik meer luchtgitaar. Hij heeft een vrouw die niet zo lang.

dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vandaan. Nee, deze moet ik niet hebben, deze moet ik hebben. Oh, ik heb prima. Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

voor een platenbrak met de Nieuw-Zeelandse zanger Tim Finn met die vrolijke jaren 80 knaller Fraction, Too Much Friction uit 83. Tim, die we natuurlijk ook kennen van de band Split Dance en Crowded House, scoorde hiermee solo een gigantische hit. Hij zingt heel aanstekelijk over dat er net even iets te veel wrijving in zijn leven is. Een herkenbaar gevoel voor iedereen die wel eens met een veel te strakke spijkerbroek heeft geprobeerd de trap op te lopen. Ik zeg welkom bij de show. Ja, het is weer tijd voor platenprak tot de klok van 2 uur. Mijn naam is Van Els, neem je mee, mijn broer is er hierbij. Maar ik heb wel een verjaardag vandaag hoor. We smeren dus de boel nog even direct door om die wrijving op te lossen. En we maken plaats voor een flinke dosis Amerikaanse soul en funk. In 1982 eiste Broadwayster en disco diva Melba Moore alle aandacht op met haar dansbare hit Love Me Right.

mijn tweede concert. Ergens in de jaren 70. Cat Stevens, toen hij in de hooi was. Een prachtige emotionele father and son hoorden wij toen ook. Een legendarisch nummer waarin Cat in zijn eentje zowel de rol van de bezorgde vader als de opstandige zoon zingt door simpelweg zijn stem te verdraaien. En wie kent dat niet? We drogen die tranen eventjes, we gooien de ramen open en we gaan eventjes luisteren naar Eternal, oftewel I Wanna Be The Only One.

engelachtige Olivia Newton-John met haar prachtige ballad Sam uit 77. En Olivia zingt zo breekbaar en zuiver dat je er bijna een brok van in je keel krijgt. We gaan even naar Smokey, Living Next Door to Alice uit het jaar 1976.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.
2: Vroeg in de morgen,
3: in de middag
2: of 's avonds laat.
3: Radio.

Het is een track die zo bomvol van energie en piepjes is. Van de vroege jaren 90 beats. Dat je spontaan een lichte hyperventilatie krijgt. Betty Boo, oftewel de lekkere maffe Doing the Boo uit 1990. Straks heb ik de verjaardag van André. Wie dat is, dat moet je straks maar even horen. Nu even een flinke portie kippenvel en pure drama. Een 81 liter legendarische Barbara Streisand zien. Hoe je echt een noot moet vasthouden met die iconische uitvoering van Memory.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: André 3000 viert vandaag zijn 51ste verjaardag. Hij is een bekende muzikant uit Amerika en vooral beroemd als lid van Outkast. Veel mensen vinden hem een van de meest creatieve artiesten in de hip-hop. Hij begon in de jaren 90 met Big Boy in Atlanta. En samen maakten ze grote albums. In 2003 werd Outkast wereldwijd beroemd met het album Speakerbox, The Love Below. Daarop stond ook André's grote hit Hey Ya. Maar in Nederland en Vlaanderen was Mr. Jackson zijn grote succes. Dit lied stond in Nederland tot nummer 1 en in Vlaanderen op nummer 2. Het gaat over liefde, familie en spijt. En veel mensen herkennen zich erin. Na Outkast ging André 3000 zijn eigen weg en deed hij veel verschillende projecten. Hij speelde in films en maakte bijzondere gastoptredens op liedjes van andere artiesten. In 2023 bracht hij een verrassend fluitalbum uit, New Blue Sun. Hij blijft een artiest die altijd nieuwe dingen probeert en zich niet laat vastzetten. Vandaag vieren fans over de hele wereld zijn muziek en natuurlijk die unieke stijl. Wij gaan draaien Mr. Jackson.
1: Platenprak met René van Elst.

0: van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

was die Nederlandse band Abel met Tijd Genoeg uit het jaar 2000. En iedereen kent ze natuurlijk van de megahit Onderweg, maar deze mag er ook zijn. Tijd Genoeg. Gaan we even naar 86. Want hier hebben we natuurlijk een Duits duo, Modern Talking, dat de wereld wel wat meer loopzuivere falsetstemmen en strakke synthesizers laat horen. Oftewel, deze, Brother Louie.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een nederbiedplaat uit
2: 1969.

Dat was die heerlijke gitaargeweld toen de tijd van de Nederlandse rocklegende Brainbox met Dark Rose. Een absolute blauwdruk voor de nederrock met die vlijmscherpe gitaarsolo's van Jan Akkerman en de bezeten stem van Cas Lux. En Cas zingt met zoveel passie dat het klinkt alsof hij zojuist een slok gloeiende hete koffie heeft doorgeslikt. Ja, slaat nergens op, maar dat is mooi meegenomen. We zitten aan het eind van het programma. Morgen is mijn broer er gewoon weer bij. En ik ga er zo dadelijk uit met Pieter Tosh, Mick Jagger en Don't Look Back. Dan wens ik jou nog een hele fijne woensdag. Tot morgen!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
3: Hey, goeiemiddag.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: zie ik er weer in staan. Dat is wel leuk. Bearer. Ja, een bearer. Dat ja, kun je zelf invullen. Maar hoe vind je het zelf gaan? Nou, dat weet ik niet. Ik ben net begonnen met de show natuurlijk. Maar goed. Fabian Somers ook nog met lekker stappen. Nou ja, voor bepaalde mensen is dat nog steeds leuk. Maar tegenwoordig, ja, pulsjes niet zo heel erg goedkoop meer. Oscar Harris nu met Try a Little Love. Welkom. Fijn dat je erbij bent.
1: And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

best klare taal van Stephanie. Ik dacht het wel, hè? Ik laat om jou geen tranen meer. Fabian Somers met lekker stappen hoorde je het aan. En nu Zed en Bia Miller. En Out of Time.

0: Nou, dat was meteen ook de titel, dat is makkelijk. Hè? Ik dacht het wel, Bambina. Ik kon er niet aan vragen. Ja, ja, ja.
1: De magische muziekselectie.
0: En dan nu, Berber. En hoe vind je het zelf, Ram?

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wat korte files met niet al te veel vertraging. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. En de andere kant op dezelfde A12, maar dan vanaf de Duitse grens naar Zevenaar. Net daarvoor staat een vrachtwagen met pech. De rechte reisdok is dicht en dat kost je daar ook een kwartier.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Dit zijn herinneringen, zeker. Ja, het is op een rock and roll manier gecoverd. Dit Alien Antform en Smooth Criminal was dit. Oh, hoor eens. Ook een tijdje niet gehoord deze tijd, niet gedraaid ook. Joe Jackson. En hier is de Real Man.

0: Oliviaan. Wake me up als het...
1: Later.
0: Disco!
1: Disco plaat.
0: Empress en Dying to be Dancing. Ja, hoe god. Ik ga er... Nou, nee, laten we dat maar niet zeggen. Maar we gaan er wel even voetjes van de vloer op. Tap even mee met je voeten. Want het is lekker, want er zit een lekker basje in, hoor. Lekker bassie. Morgen. Team Me straks erachteraan met Almost 20 Years Ago.

0: almost 20 years ago. Empress and Dying to be Dancing, hoorde je daar weer voor. En dat was de Rollator Discoplaat.
1: All day, all night, you're listening to the golden sound.
2: Now hear this music radio.
0: De laatste vocalen, Tiffany, Bill Smith en George Tabin en Could Have Been. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
5: You're listening to the best music you'll find anywhere.
6: Papoozong.

0: In een vorig leven was hij gitarist bij de band Genesis. Wereldberoemd Mike Rutherford. Later in de jaren 90 scoorde hij hits met zijn eigen band, Mike and the Mechanics. En dit is er één van. All I Need is a Miracle. En ik ga je nu alvast vertellen, jij hebt een klein wonder nodig als je mij volgende week wil horen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, je hoort het goed. Je hebt volgende week een klein wonder nodig als je mij wilt horen. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb vakantie. Spontaan en onverwachts. Maar wel lekker. De komende paar weken ben ik er dus niet. En ik weet niet precies wanneer ik weer terug ben, maar het zal een week of drie duren, denk ik. Hoe dan ook, we gaan vandaag gewoon een Rob op woensdag doen. Het is vandaag 20 mei. Ja, alles zit erop en eraan. Zometeen twee klassiekers van vinyl. Verder natuurlijk een heel uur vol met klassiekers. Straks een broodje aap en natuurlijk af en toe een hitje. En daar ga ik er nu een van draaien. Dit is Rob op woensdag met Mr. Know-It-All. En ik hoop niet dat je dat van mij vindt.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je blootstellen aan je wekelijkse portie vinyl. En ik heb vandaag twee grote hits uit de jaren 70. Beide ballads. En er was iets mee, maar dat ga je nu horen. Zometeen een track die twee keer een hit werd in Nederland. De eerste keer in 1969, de tweede keer 8 jaar later, in 1977. Het nummer zelf werd al geschreven in 1964 door Norman Berger. En er zijn inmiddels meer dan 80 versies bekend. In Nederland kennen we eigenlijk maar één versie. En die ga ik zometeen voor je draaien. En er speelde nogal wat op de achtergrond rond dit singeltje, want de schrijver stond namelijk verkeerd op het labeltje vermeld. Dan kon je dat toch niet lezen, want dat draait veel te snel rond. Maar goed, het viel op en het is later gecorrigeerd. Maar toch ga ik de foute versie voor je draaien. Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonheads. Die komen er zometeen aan met Only a Fool. Maar eerst een zanggroepje uit Detroit, die in 1977 hun eerste single uitbrachten. En dat was meteen een laaiend succes. De singles en albums die zouden volgen deden helemaal niets. En daarom werd het groepje in 1982 ontbonden. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, zou ik bijna zeggen. Dit zijn de Floaters en Float On.

Oh, is het geen plaatje? Jazeker, dat is het. En daarvoor ook, het waren twee singeltjes, ouderwetse 45 toeren singles. Je kan het nog een beetje horen aan het begin en het einde.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: En nu, a word from our sponsor.
6: The Bad

De hit scoorde met Take That en later uiteraard solo. Robbie Williams, hij is inmiddels 52, maar heel eerlijk, ik vind hem de oude uitzien. Het zal te maken hebben met het grijze haar van hem. Maar goed, hij is vader van 4 kinderen. Misschien zal het daar wel aan liggen. Ik denk dat hij veel zorg heeft. Wat denk jij? En over zorgen gesproken. Ik laat ze na deze uitzending even allemaal varen, want ik heb even vakantie een paar weken. En nee, ik ga niet ver weg. Helemaal niet zelfs. Ik ga naar het spreekwoordelijke Balkonia. De reden daarvoor is dat ik veel moet doen aan mijn huis en dat de brandstofkosten ook niet echt meewerken. Nou ja, dan kun je ook niet ver weg. Logisch toch?

draaien al een paar weken nummers die ook in commercials werden gebruikt. Dit is er ook weer een. The Temptations en My Girl. Meestal waren het spijkerbroekreclames, maar dit was een reclame voor melk. Het speelde in een kroeg. Een meisje bestelde heel veel drankjes en één melk. Ik weet niet of je dat nog weet. Het is inmiddels heel lang geleden. Even wat natuurkundige weetjes. De snelheid van geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Ja, echt waar. Dat je het even weet.

0: Nou, let op. Het volgende stukje lijkt een beetje op I'm Not In Love van 10cc. Ja, hè? En toch ook weer niet. En heel eerlijk, het kan er ook niet aan tippen. Hoogste tijd voor een verhaaltje.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
0: Langzamerhand kruipen we toch weer richting die vakantieperiode. En om daarop een beetje in te spelen heb ik vandaag een bijzonder verhaaltje. Maar goed, u weet het. Ze zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Tijdens een tuinfeestje bij zijn vakantievilla in de Riviera stelde een Britse miljonair voor om een frisse duik te nemen. Voor de mannen lagen de zwembroeken al klaar, voor de vrouwen bikinis. Alleen waren die laatste gemaakt van een stof die desintegreerde bij de aanraking met water. Dergelijke bikinis schijnen nog steeds te koop te zijn. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

hele item brengt me wel op een fantastisch idee. Als het nou de komende week een beetje mooi weer is, kan ik misschien zelf wel een keer een tuinfeest organiseren. Beetje barbecue met de buren, hapje, drankje. Lijkt me best gezellig, niet dan? Er is alleen één ding. Ik heb geen zwembad. Nee joh, zoveel geld heb ik helemaal niet. Zo ruim woon ik ook niet. Maar goed, geen zwembad betekent ook geen doorzichtige zwemkleding. Afijn, lijkt me trouwens ook helemaal geen goed idee om je buren in doorzichtige zwemkleding te zien. Wel dan? Nee joh, moet je helemaal nooit aan beginnen. Verschrikkelijk lijkt me dat. Hoe dan ook, deze uitzending zit er bijna op. Ik heb lekker vakantie. En ik ben er de komende weken dus niet. Ik meld mij weer op 10 juni. Ja? 10 juni, schrijf dat in je agenda. Ik wens je heel veel plezier de komende weken en ik spreek je over een paar weken weer. 10 juni dus, tot dan.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspit begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.

Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam voor afritbieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.
2: Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van €55.000 per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende weg, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijden

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog 1 nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. In zwakke tot matige oosten tot noordoosten wind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radio nieuws.
2: Maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een 30 minuten op onthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn retour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Griesendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 ten slotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.

0: week top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. 2 jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door 2 vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De 2 vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog 1 nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
2: Radio en tot zover het Radio Nieuws. ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het verstand van de avondspits met nog 2 opvallende files. Tot te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
4: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
5: Meer radio.
4: Dit is Radio Amerika. Oh.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.

plekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. 2 jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door 2 vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De 2 vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

tone. Money down on the line, please. Where's my Ferrari?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Neeltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

0: bij je van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week en dat heet Lunch Break. Tom Jacobs.
1: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh yeah.
1: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
2: Dit is de Lunch Break top 3.
0: We maken tegenwoordig ook overal

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog, het koelt af naar...